0: je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van AstroTV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Meijerijstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06 44 43 77 99.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. 50 tot 60 bewoners moesten hun huis uit, maar de meeste konden later wel weer terug. De brand ontstond op de bovenste verdieping en sloeg over naar naastgelegen woningen. Er vielen geen gewonden. Sommige woningen zijn onbewoonbaar geworden en voor de bewoners komt er vervangende opvang. Het dodental door de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Volgens de regering raakten ook bijna 16.750 mensen gewond. De kans om nu nog overlevenden te vinden is volgens de autoriteiten zeer klein. Ondertussen groeit de kritiek op de overheid vanwege de beperkte hulpverlening na de ramp. De Verenigde Naties denken dat er mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen gebied gaat nog vele jaren duren. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, ik ben Romy.

0: is overwegend helder met kans op mist in het noorden. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in Groningen tot 17 in Zeeland. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. De ochtend begint bewolkt in de noordelijke helft van het land. Vanuit het oosten lossen die wolken snel op en daarna is het overal helder. 'S Middags krijgen we volop zon met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot mogelijk 33 in Limburg. Er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. In de kustgebieden is het een vrij krachtige noordenwind. Morgenavond is het vrijwel helder. Na morgen houden we droog, zonnig en vooral warm zomerweer met in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 11 juli. Op 11 juli 1925 wordt de eerste Nederlandse TT gehouden op het stratencircuit bij Rolde in Drenthe. Het evenement groeit later uit tot de wereldberoemde TT-assen. Generaties motorsportliefhebbers volgen sindsdien deze Nederlandse klassieker. Op 11 juli 1972 presenteert Honda de eerste Civic aan het publiek. De compacte en zuinige auto lijkt precies op het juiste moment te komen, vlak voor de oliecrisis. Het model wordt wereldwijd een enorm verkoopsucces. Op 11 juli 2015 ontsnapt de Mexicaanse drugsbaron Joaquín El Chapo Guzmán uit een zwaar beveiligde gevangenis via een ondergrondse tunnel. De ontsnapping haalt wereldwijd het nieuws en leidt tot een enorme zoekactie. Enkele maanden later wordt hij opnieuw opgepakt. Vandaag is de geboortedag van onder andere rapster en model Lil Kim, tennisspeelster Caroline Wozniacki, schrijfster Marjan Berk en televisieacteur en filmregisseur Michael Rosenbaum. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. Het dodental door de zware aardbeving in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
5: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Mark Terden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Flitsende 50 feitje.
1: Helene Fischer is een Duitse zangeres die al jarenlang behoort tot de bekendste artiesten binnen de Duitsstalige muziekwereld. In mei 2026 bracht zij de single Heute Nacht uit. Het nummer verscheen op 29 mei 2026 en vormt de eerste voorloper van een nieuw studioalbum. Naast de digitale uitgave verscheen de single ook op cd en vinyl. Heute Nacht werd aangekondigd als het begin van een nieuwe muzikale periode voor de zangeres. Helene Fischer is actief sinds het midden van de jaren 2000 en heeft in de loop der jaren een uitgebreid repertoire opgebouwd met zowel studioalbums als live-producties.
0: Flitsende 50, feitje.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Nederland Bruist. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om snelle eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook twee voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Ze zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent belangstelling te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. De zaak betekent een forse verslechtering van de samenwerking tussen de twee Amerikaanse technologiebedrijven. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. De 78-jarige voormalige minister werd donderdag met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in het zuidwesten van Engeland. De verdachte is een 26-jarige Brit die werd aangehouden in Newton Abbot, ongeveer 15 kilometer verderop. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme of een politiek motief. Widdecombe was jarenlang parlementslid en later actief voor Reform UK. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga-ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

Nederland krijgt vandaag veel zon en grote temperatuurverschillen. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar die bewolking trekt snel weg. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een vrij krachtige noordelijke wind. Landinwaarts waait het matig uit het noordoosten. Het Nationaal Hitteplan is van kracht in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Iedereen wordt ook aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. Ook morgen, zondag, wordt het zonnig en zeer warm, vooral in het midden en zuiden. Vanaf donderdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 11 juli. Op 11 juli 1925 wordt de eerste Nederlandse TT gehouden op het stratencircuit bij Rolde in Drenthe. Het evenement groeit later uit tot de wereldberoemde TT-assen. Generaties motorsportliefhebbers volgen sindsdien deze Nederlandse klassieker. Op 11 juli 1972 presenteert Honda de eerste Civic aan het publiek. De compacte en zuinige auto lijkt precies op het juiste moment te komen, vlak voor de oliecrisis. Het model wordt wereldwijd een enorm verkoopsucces. Op 11 juli 2015 ontsnapt de Mexicaanse drugsbaron Joaquín El Chapo Guzmán uit een zwaar beveiligde gevangenis via een ondergrondse tunnel. De ontsnapping haalt wereldwijd het nieuws en leidt tot een enorme zoekactie. Enkele maanden later wordt hij opnieuw opgepakt. Vandaag is de geboortedag van onder andere rapster en model Lil Kim, tennisspeelster Caroline Wozniacki, schrijfster Marjan Berk en televisieacteur en filmregisseur Michael Rosenbaum. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
5: De Bausa, Lose Myself.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 1:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Op de Bahama's zijn 10 mensen omgekomen bij een ongeluk met een klein vliegtuig. Het toestel van Flamingo Air was onderweg van de hoofdstad Nassau naar San Andros en stortte rond 1:00 middags neer in het noorden van het eiland Andros. Aan boord waren 9 passagiers en de piloot. Niemand overleefde de crash. De Bahamaanse premier Davis sprak van een dag van rouw, juist op de nationale feestdag. Alle toestellen van Flamingo Air blijven voorlopig uit voorzorg aan de grond. In Berlijn houdt een man sinds vrijdagavond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De gijzeling begon rond 10:00 in de wijk Marienfelde, in het zuiden van de Duitse hoofdstad. De politie is massaal aanwezig en staat in contact met de gijzelnemer. Over zijn motief en de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Medewerkers van de supermarkt zijn in veiligheid gebracht. Het gebied rond de winkel is ruim afgezet en omwonenden wordt gevraagd uit de buurt te blijven. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om sneller eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook 2 voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Zij zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent interesse te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Nederland krijgt vandaag veel zon en grote temperatuurverschillen. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar die bewolking trekt snel weg. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een vrij krachtige noordelijke wind. Landinwaarts waait het matig uit het noordoosten. Het Nationaal Hitteplan is van kracht in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Iedereen wordt ook aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. Ook morgen, zondag, wordt het zonnig en zeer warm, vooral in het midden en zuiden. Vanaf donderdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 11 juli. Op 11 juli 1925 wordt de eerste Nederlandse TT gehouden op het stratencircuit bij Rolde in Drenthe. Het evenement groeit later uit tot de wereldberoemde TT-assen. Generaties motorsportliefhebbers volgen sindsdien deze Nederlandse klassieker. Op 11 juli 1972 presenteert Honda de eerste Civic aan het publiek. De compacte en zuinige auto lijkt precies op het juiste moment te komen, vlak voor de oliecrisis. Het model wordt wereldwijd een enorm verkoopsucces. Op 11 juli 2015 ontsnapt de Mexicaanse drugsbaron Joaquín El Chapo Guzmán uit een zwaar beveiligde gevangenis via een ondergrondse tunnel. De ontsnapping haalt wereldwijd het nieuws en leidt tot een enorme zoekactie. Enkele maanden later wordt hij opnieuw opgepakt. Vandaag is de geboortedag van onder andere rapster en model Lil Kim, tennisspeelster Caroline Wozniacki, schrijfster Marjan Berk en televisieacteur en filmregisseur Michael Rosenbaum. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benachi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Jos Daarsta met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. Vandaag geldt het nationaal hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
10: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
12: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Vierenland Radio Info.
1: Tomorrowland vindt plaats in het recreatiedomein De Schorre in Boom, België. Tweedaagse festivalweekend zijn van 17 tot en met 19 juli en 24 tot en met 26 juli. Festivals zijn dit jaar volledig in het teken van het thema Conscientia. Een nieuwe magische wereld waarin muziek, kunst, technologie en emotie samenkomen. Bezoekers uit meer dan 200 landen worden verwacht op een terrein met 16 podia, indrukwekkende decors, spectaculaire lichtshows en een breed aanbod aan elektronische muziekstijlen. Dat gaat dan van house tot techno en trance, hardstyle, drum and bass en afro house. Mainstage vormt opnieuw het middelpunt van het festival, ontvangt enkele van de grootste namen uit de internationale dance scene. Tomorrowland dus in het Belgische Boom.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: just to give it all to
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
3: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Daarbij komt veel rook vrij die vanaf de snelweg goed te zien is. De A4 en A44 blijven voorlopig open, maar de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend was niemand in het pand aanwezig. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 1:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die 1/2 juni werd gesloten. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden. Araghchi waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid in de VS moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken los. De renovatie kampte eerder al met algen- en verfproblemen. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

Nederland krijgt vandaag veel zon en grote temperatuurverschillen. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar die bewolking trekt snel weg. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een vrij krachtige noordelijke wind. Landinwaarts waait het matig uit het noordoosten. Het Nationaal Hitteplan is van kracht in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Iedereen wordt ook aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. Ook morgen, zondag, wordt het zonnig en zeer warm, vooral in het midden en zuiden. Vanaf donderdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 11 juli. Op 11 juli 1925 wordt de eerste Nederlandse TT gehouden op het stratencircuit bij Rolde in Drenthe. Het evenement groeit later uit tot de wereldberoemde TT-assen. Generaties motorsportliefhebbers volgen sindsdien deze Nederlandse klassieker. Op 11 juli 1972 presenteert Honda de eerste Civic aan het publiek. De compacte en zuinige auto lijkt precies op het juiste moment te komen, vlak voor de oliecrisis. Het model wordt wereldwijd een enorm verkoopsucces. Op 11 juli 2015 ontsnapt de Mexicaanse drugsbaron Joaquín El Chapo Guzmán uit een zwaar beveiligde gevangenis via een ondergrondse tunnel. De ontsnapping haalt wereldwijd het nieuws en leidt tot een enorme zoekactie. Enkele maanden later wordt hij opnieuw opgepakt. Vandaag is de geboortedag van onder andere rapster en model Lil Kim, tennisspeelster Caroline Wozniacki, schrijfster Marjan Berk en televisieacteur en filmregisseur Michael Rosenbaum. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuijstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van een voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het weer zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteindelijk van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. En ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
3: Rivierenland Radio.
4: In Heelvarenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
6: Dit is de flitsschijf van deze week.
7: De Bausa, Lose My

0: Nederland Radio Info.
1: City of Dance in plaats in Middelburg, 17 en 18 juli. Het evenement staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de regio en biedt meerdere steentjes aan uiteenlopende stijlen zoals house, techno, hardstyle, urban en feestmuziek. Optredens zijn er onder andere van Stuk, La Frenten, The Turfy Gang, Polk, Team Rush Hour en Biggie en Billy the Kid. Dat allemaal dus op City of Dance Festival in Middelburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijst. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten, duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken weer los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens het land hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden en waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Goorlen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Toto was dit. Hold the line op zaterdagochtend. Het is 10:00 geweest. Goedemorgen. Dit is je vrije weekend. Het is de 11e van de 7e 2026. En dit is het programma wat je meeneemt van de koffie richting de lunch. En dat doen we met heel veel goede muziek voor je. Zo heel af en toe ook een feitje. Qua muziek mag je zelf ook een liedje aanvragen. Als je zegt van nou, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Die wil ik graag horen. Zometeen krijg je even het WhatsApp-nummer. Kun je hem gewoon even lekker doorgeven. Eerst maar eens even beginnen met lekkere sausijzenbroodjes. Die zijn in de studio en een bakje koffie.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

0: Nederland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Christina Aguilera. Beautiful was dit. Ook nog One Republic Runaway. Je mag ons een appje sturen. Voeg ons even toe aan je WhatsApp-contacten. Dat kan op 06-44-43-77-99. 06-44-43-77-99. Wil je een leuk liedje horen? Heb je ons wat te melden? Ook dat mag je ons allemaal laten weten. Celebrities die geboren zijn op de datum van vandaag, die heb ik zo meteen voor je. En straks ook wat historische feitjes. Nu misschien wel, vind ik persoonlijk, een van de mooiste van het goede doel. Alles geprobeerd is dit op Rivierenland Radio.

0: beste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Hi, baby.

0: The Night People waren dit. Again, het goede doel. Hadden we ook nog alles geprobeerd. Zegt de temperatuur vandaag rond 29, 30 graden. Dus mocht je ergens gaan zonnebaden, blijven smeren.
1: René in de morgen.
2: Wil je ons schrijven?
3: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. De beroemde reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Batendorp 3 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. A59 Zonzeel Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk 6 kilometer file. Door spoedreparatie, verkeer moet via de af- en oprit erlangs.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

Cameron Whitecamp in de show. Kingdom of Fear, goedemorgen. Dit is Rivierenland Radio op zaterdagochtend. Ik heb een bericht gehad van Yolanda via de WhatsApp. Zou je voor mij dan een liedje van Marco Borsato willen draaien? Yolanda van Velsen, zo heet ze. En ze komt uit Eindhoven. Maakt niet uit welk liedje van Marco Borsato. Ik vind ze namelijk allemaal even goed. Oké. Nou, zo meteen binnen voor jou, Yolanda van Marco Borsato. Maar eerst even The Three Degrees. Dit is The Runner.

Binnen was dit van Marco Borsato. Ja, speciaal voor Jolanda uit Eindhoven. Dankjewel voor het doorgeven. Het is de geboortedag van Suzanne Vega. Marlena on the Wall. Hij heeft ze onder andere gemaakt en nog veel meer leuke liedjes. Zangeres, geboren 1959. Nederlands cabaretier en zanger Robert Paul, geboren 1949. Lil' Kim, Amerikaans rapzangeres. En dat kan ze goed. 1976 geboren. Erasure Taylor, Australisch televisie- en filmactrice. Geboren 1984. Er zitten ook mensen bij die niet meer onder ons zijn, maar wel degelijk wat betekend hebben. Sandy Saw is dit.

0: String.
1: Rivierenland Radio Info.
2: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Zaterdagmorgen, dit is Rivierenland Radio. Zometeen deel 2 van de show. Daarin nog wat berichten van luisteraars die zijn doorgegeven. En wat leuke muziek voor je. Dus laat die radio lekker staan.
1: De hit van René in de morgen.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Rivierenland Radio.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubel.

0: makerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten, duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt 150 miljoen jaar geleden op de wereld rond en is door de ontdekkers Uragasaurus calicinensis gedoopt. In mei werd ook al een langnek dinosaurus in Thailand opgegraven. Die woog 27 ton, zoveel als 9 olifanten. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden. Op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Steve Harley was dit. Make Me Smile. Ja, het is zover. Het is je vrije weekend. Je hebt je een week lang uit de naad gewerkt. En wat ga je doen komend weekend? Deze dag bijvoorbeeld, op zaterdag. Nou, Paul Neerbos, die komt uit Tilburg. En die gaat vanmiddag stappen in Den Bosch. Hij gaat een terrasje pakken daar. Hart van Brabant, geloof ik, of zo. Een cafeetje. Dan gaat hij dus zitten en laat de biertjes lekker naar binnen glijden. Doe er ook een schaaltje bitterballen bij. Nee, dat zit wel goed. Nee, goed. Lekker onder de parasol, Paul. Neem er een van mij. En je weet het, hè, af en toe wel een beetje insmeren. Want het wordt 29 graden en de zon is fel.
1: Tot 12 uur is dit René in de morgen.

Legend ben. Lucille Electric uit de 90's. Ja, een meidengroep die stevig aan de gitaarsnaren trokken en deze stevige leuke plaat maakte. Daarna hebben we niks meer van ze vernomen. Wat zouden ze tegenwoordig doen? Dat is dan weer de vraag. Op die vraag zullen we geen antwoord krijgen. Goedemorgen, zaterdagochtend. Dit is René op Rivierenland Radio tot aan 12 uur. Zometeen de Sister Sledge, All American Girls. Eerst even uit de jaren 80, muziek van ABC. Die hebben er heel wat gemaakt, maar deze is gekozen door Jean-Paul Poisson Arrow.

0: Rijnland Radio Info.
1: 11 juli is de dag dat het Moonbase Festival weer plaats gaat vinden. De Ven in Spaanwoude in Velzen Zuid. Eendaagse outdoorfestival is de nieuwe naam van de bekende Full Moon Festival. Het brengt bezoekers samen in een sfeervolle omgeving met water, groen en meerdere muziekarea's. Van 1 tot 11 uur staat het terrein in het teken van house, trance, hardstyle, hardcore en hard techno. Het festival biedt 4 verschillende stages. Verwacht optredens van onder andere Christina Novelli, Danique, Eric E., Ram, The Dark Raver, Lucien Ford, Roland Molendijk, Busfus en Dano. Dat allemaal dus op Moonbase 11 juli Spaarnwoude.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

50 jaar aan muziek. De mooiste liedjes verzameld speciaal voor jou op Rivierenland Radio. Sister Sledge, All American Girls, ABC, Poison Arrow. En nu Cat Stevens.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Village People waren dit. Favoriete liedje van president Donald Trump natuurlijk, hè? YMCA.
1: René Huizinga.
0: Zeg, 11 juli in het verleden, 1979, het ruimtestation Skylab komt terug op aarde. En dan 1982, Italië wint de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK-voetbal te verslaan. Dat doen de Italianen met 3-1. 11 juli 2001, Herman Brood die pleegt zelfmoord door van het dak te springen van het Hilton Hotel in Amsterdam. Nadat hij in de lobby aardig wat lekkere whiskies naar binnen heeft zitten werken. 11 juli 2006, softwareproducent Microsoft die beëindigt de ondersteuning van Windows 98 en Windows Me. Dat Windows Me, dat was het niet. Nee. 11 juli 2008, de introductie van de iPhone 3G in 22 landen, waaronder Nederland en België. En 11 juli, ja, dat vergeten we ook nooit meer. Ik heb er nog een beetje pijn in de buik van. 2010, Spanje wint met 1-0 in de 116e minuut. De finale van het WK-voetbal tegen Nederland. Ik geloof dat het was dat hele kleine Spanjaardje. Hoe heet die? Iniesta, geloof ik. Ik ben er nog een klein beetje misselijk van.

Jammer Jackson met Pia Sadora. When the rain begins to fall, hoorde je. En Hathaway, ja, sensatie uit Duitsland. Hè? What is Love was misschien wel de grootste. En maakte ook nog deze, Rock My Heart, en nog een aantal andere leuke liedjes. Goedemorgen, de beste en de mooiste liedjes. Die hebben we dagelijks voor je, zoals deze. Een ballad van René Vroeger. Dit is Love, Leave Me.

0: Radio Info.
1: De Walhalla Zomerfeesten vinden weer in Deurne plaats, in de kasteelruïne, centrum van Deurne, Noord-Brabant. Het festival wordt georganiseerd door een jongerensociety, Walhalla. Dat bekend als een van de oudste en meest karakteristiekvolle zomerfestivals van Nederland. Met een traditie die teruggaat tot 1966. In 26 wordt de 50e editie alweer gevierd en zorgt voor een feestelijke sfeer met 3 dagen muziek, ontmoeting en het dorpsfestivalgevoel. Het optreden van onder andere de band van de Banaan, Pater Moes Kroen, Biscuit Park en de Borders of Blues. Dat allemaal dus op Walhalla, 17 tot 19 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Gewoon gezelligheid, hè? Just in the Wild en Cheerio. Ja, als het gezellig moet zijn, bel je Justin, zo is dat. Hij is al heel lang bezig met het maken van muziek natuurlijk. Als klein jochie al van een jaar of 6, 7. En toen kwam deze hit, en dat heeft hem toch wel op de kaart gezet. Extra optredens is extra centjes, zeg ik. Ook nog muziek van René Vroeger, Love Leave You. Hey, dankjewel voor het luisteren. Dit was de show van vandaag. Morgenochtend, even na 10 uur, zijn we er weer. Zometeen veel plezier bij Francis. Ik wens je een mooie dag.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zijn we de hart van de ANWB. Die loopt de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk bij knooppunt Batendorp. 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer file. Door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Veldhoven 4 kilometer file. N57 Middelburg-Brouwersdam 2 kilometer file bij Sirooskerken.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Ik ben Bresje Siebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Uit de film Buster over de Great British Train Robbery, waar hij zelf ook een rol in speelde. Phil Collins en Two Hearts. Leuk dat je luistert. Dit is tot 2 uur vanmiddag. Lunchroom hier op Rivierenland Radio. Met nu een heerlijk liedje van de Doobie Brothers. Music is the Doctor.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

En zo is het maar net, hè. Muziek kan ook heel erg helend werken en beter dan sommige medicijnen en therapieën. Music is the doctor. Leuke muziek, daar kom je een heel eind mee. Nou, dat komt helemaal goed hier dan op Rivierenland Radio. Zeker tot 2 uur vanmiddag met Lunchroom. En zometeen hoor je Caro Emerald. Eerst Robert van Hemert, zandloopster.

0: Vandaag geldt in een groot deel van het land het Nationaal Hitteplan. Risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. Het klaart nu vanuit het westen snel op en het wordt overal zonnig. Bij een matige wind uit het noordoosten gaan de temperaturen oplopen naar 23 op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Vanavond alleen in het noorden wat bewolking, elders opklaringen. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht kans op mist in het noorden van het land en de temperatuur zakt naar 14 tot 18 graden. Alleen aan zee en op het IJsselmeer een matige wind, elders waait het bijna niet. Morgen schijnt de zon weer overal volop. En bij een matige wind uit het noordoosten kan het in de middag in Limburg 32 graden worden. Op de Wadden een stukje lager, zo'n 22 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden heel erg warm, met temperaturen boven de 30 graden.
1: Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. We'll be right back.

En misschien ben jij wel in een hele romantische bui. Daar moet ik in één keer aan denken. Zou zomaar kunnen. Het is natuurlijk weekend. En dan gaan we even lekker zwijmelen na Carol Emerald in Chicago. En een scenario wat je dan niet mee wil maken.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Begon natuurlijk bij de New Power Generation als percussioniste. En dat was natuurlijk de begeleidingsband van Prince. Maar solo ook heel erg succesvol en terecht. Wat een heerlijk nummer. The Bell of St. Mark. Je hoorde Sheila E. We gaan langzaam richting wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws. En daarna ben ik bij je terug met de Flitsschijf. Ik heb eerst nu nog eentje voor je in de aanbieding. En die is van Maan. Stiekem.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
7: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: Dit is de flitsschijf van deze week.
10: De Bausa.

En zoals elke zaterdag en zondagmiddag tussen 12:30 en 1:00 is het bijna tijd voor een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat niet meer zo heel vaak gedraaid wordt op de radio. Eerst nog na de flitsschijf van Bauza, Love Myself, die hoorde je. Nu nog twee andere liedjes. Wet, Wet, Wet, die draai ik zo voor je na Bette Midler, Beast of Burden.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En voor een heerlijk liedje uit de nederpopgeschiedenis gaan we terug naar 1985. Ja, het hoogtepunt hè, van de nederpop met Doe Maar, Het Goede Doel, Toontje Lagen en Roberto Jacquetti. Scooters, hier is Make Me Smile.

0: gaat richting de klok van 1, maar niet getreurd. Zometeen nog een uurtje lunchroom op Rivierenland Radio. En dan ben ik bij je terug met Wang Chung en Denzel Days.
1: Wil je ons schrijven?
2: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar RobustRise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobustRise.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Door een spoedreparatie bij Waalwijk is de weg daar dicht. Je kunt alleen via de af- en de oprit. Vanaf Waspik is de vertraging een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door grenscontrole.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Opgericht in 1980 en ze bestaan nog steeds. Ze zijn zelfs bezig op dit moment met een tournee door Noord-Amerika als voorprogramma van Howard Jones. Heerlijk. Wang Chung en Dancehall Days. Tot 2 uur luister jij naar Lunchroom hier op Rivierenland Radio met Isabel Anu en Smeek maar niet om.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

0: Vandaag geldt in een groot deel van het land het Nationaal Hitteplan. Risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. Het klaart nu vanuit het westen snel op en het wordt overal zonnig. Bij een matige wind uit het noordoosten gaan de temperaturen oplopen naar 23 op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Vanavond alleen in het noorden wat bewolking, elders opklaringen. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht kans op mist in het noorden van het land en de temperatuur zakt naar 14 tot 18 graden. Alleen aan zee en op het IJsselmeer een matige wind, elders waait het bijna niet. Morgen schijnt de zon weer overal volop. En bij een matige wind uit het noordoosten kan het in de middag in Limburg 32 graden worden. Op de Wadden een stukje lager, zo'n 22 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden heel erg warm, met temperaturen boven de 30 graden.
1: Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Oh, en wat een heerlijk weer is het, hè? Het blijft gewoon maar zomer. En de kans is natuurlijk relatief groot dat jij vakantie hebt of binnenkort vakantie gaat krijgen. Nou, geniet er lekker van. Ik moet nog 3 weken en dan ben ik even een paar weekjes weg. Maar tussen de bedrijven door pak ik ook wel zeker een stukje zon mee in de tuin of ergens op een terrasje. En Female Intuition is dan een heerlijk liedje wat je net hoorde van Mai Tai op de achtergrond. Celine Dion, die hoor je zo na Enigma.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Zometeen even wat berichten, de hoofdpunten van het radionieuws. En dan ben ik bij je terug voor nog een half uurtje lunchroom hier op Rivierenland Radio. En ja, de titel van dit liedje moet je niet in het echt willen meemaken. There's a rat in my kitchen. Hier is UB40.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel is de vertraging ongeveer 10 minuten. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Leende 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waalwijk ook 10 minuten vertraging.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Nizam en ik luister langs de Pilsenloop een boek over naar Rivierenland Radio.

0: tijd.
1: Misschien is het tijd. Yves Berendsen hoorde je hier bij Lunchroom. Nou, deze dame is weer helemaal terug van weg geweest. Zeker natuurlijk omdat ze het WK-lied voor haar rekening neemt. Opnieuw, deze ken je ook nog wel. Hier is Shakira, Hips Don't Lie.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: Dierenland Radio, info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Johnny Guitar Watson, a real mother for ya. Het is tijd voor een pareltje uit de jaren 80, wat je niet zo heel vaak meer hoort. We gaan terug naar 1981. Hij komt uit Schotland. Zijn naam, zijn echte naam is James Diamond. Maar je kent hem beter als PhD. Hier is I Won't Let You Down.

het zit er weer op, deze lunchroom. Ik wens jou heel veel plezier zo tussen 2 en 4 met Muziekmasters. Geniet van de zon, van het lekkere weer. En ik ben er morgenmiddag weer tussen 12 en 2.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NOS Nieuws zorgt daar een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum is de vertraging 10 minuten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen is bij Venray een ongeluk gebeurd. Daar sta je ook ongeveer een kwartier door in de file.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

Hij komt uit Noord-Ierland. Zij is geboren op 13 augustus 1958 in de plaats Derry. Ik heb het over Fergal Sharkey, die je misschien ook wel kent als zijnde de frontman van The Undertones. Van hem hebben we gedraaid die grote hit uit 1986, A Good Heart. Tot een uurtje of vier, Muziekmasters hier op Rivierenland Radio. Maar voordat we zometeen verder gaan met Roxette, even Frances Dix bedanken voor haar lunch zo even tussen 12

Roxette was dat met Spending My Time uit 1991. En dan zul je misschien de vraag gaan stellen: was het een grote hit voor Roxette in Nederland? Nee, is het antwoord. Want ze kwamen eigenlijk niet verder dan nummer 29 in de Nederlandse hitparade. Roxette en Spending My Time gaat over in een plaat uit 1976. En dat is een plaat die toch wel bekend staat om het zeer speciale fluitje wat erin zat. Een zogenaamde Yap-Yap-Tune. Hier is Peter Frampton uit 1976 van het album Frampton Comes Alive, Show Me the Way.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Tomorrowland vindt plaats in het recreatiedomein De Schoorreenboom, België. Tweedaagse festivalweekends zijn van 17 tot en met 19 juli en 24 tot en met 26 juli. Festivals zijn een jaar volledig in het teken van het thema Conscientia. Een nieuwe magische wereld waarin muziek, kunst, technologie en emotie samenkomen. Bezoekers uit meer dan 200 landen worden verwacht op een terrein met 16 podia, indrukwekkende decors, spectaculaire lichtshows en een breed aanbod aan elektronische muziekstijlen. Dat gaat dan van house tot techno en trance, hardstyle, drum and bass en afro house. Mainstage vormt opnieuw het middelpunt van het festival, ontvangt enkele van de grootste namen uit de internationale dance scene. Tomorrowland dus in het Belgische Boom.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Eska was dat en Eska in de stad. En daarvoor hadden wij 1976 Peter Frampton en Show Me The Way. Onderweg voor jou in Muziek Masters op deze zaterdagmiddag 11 juli 2026. Dua Lipa met Be The One. Maar nu eerst In The Circle, Sweat en de La La La Song.

Deze plaat die we zojuist gedraaid hebben van Dua Lipa gaat altijd het gaspedaal een beetje verder in. Maar zo'n lekkere plaat is dat om wat harder te rijden. Maar denk eraan, je mag niet harder dan 100. Althans, op de snelweg. Be the One was dat. En daarvoor, ja, het is echt zweetweer vandaag de dag. In the Circle and Sweat the La La La Song. We gaan terug naar 82. En dat doen we met deze van Eddie Grant. En I don't

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 Den Bosch richting Os. Tussen knooppunt Hintham en Nuland is de vertraging ongeveer 10 minuten. En op de A256 Goes-Zierikzee bij Wolfaartsdijk ook 10 minuten vertraging. Op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Kromvoort moet je rekening houden ook met 10 minuten extra reistijd.
10: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
5: Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: In Eershoek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
13: Dit is de flitsschijf van deze week.
14: De Bausa. Lose my.

flitschijf hier op Rivierenland Radio Bauza en I Love Myself. Onderweg, in ieder geval voor jou, een plaat van een Beatle. En welke van de vier gaan we zo meteen draaien? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ik zou zeggen, blijf gezellig hangen. Maar eerst, Bizarre Inc. I'm gonna

0: Nederland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Had je zojuist goed gegokt toen ik vroeg aan jou welke van de vier van de Fab Four ga ik draaien? Het was in dit geval dus George Harrison met Got My Mind Set On You. Onderweg in ieder geval nog Harry Styles. Maar eerst gaan we naar de Achterhoek, want daar komen ze vandaan, Suzanne en Freek. En deze is voor mij.
1: Was not

Harry Styles en American Girl. En daarvoor hadden we nog onze eigen Suzanne en Freek met Deze is voor mij. Zometeen zijn we weer bij je terug met Muziek Masters tussen 3 en 4. Ik hoop dat je dan ook weer gezellig bij bent. Tot besluit onder andere nog deze van Adele, The Chasing Pavements.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? En blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach,

0: helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Shehu ontkent de beschuldigingen. Kushner wil samen met Ivanka, de dochter van Trump, op het terrein een luxe resort laten bouwen. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt er een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A59 van Den Bosch naar Os staat tussen Rosmalen en Nuland 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En op de N256 Goes-Zierikzee bij Kortgene is de vertraging ook 10 minuten.
8: Rivierenland Radio.
9: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Beef Allen and a Letter from My Heart van een man die geboren is in Liverpool in 1957. In een stad waar veel muzikaal talent vandaan is gekomen. Daar hoef ik toch eigenlijk verder niet over uit te wijden, of wel soms. Letter from My Heart was een hit in 1984. Welkom terug bij Muziek Masters. Zaterdagmiddag, zondagmiddag doen we het tussen 2 en 4. En in dit tweede uur gaan we zo meteen door met een man die we allemaal kennen van een plaat die minimaal 8 minuten duurde. Maar die gaan we niet draaien. Maar hij is wel onderweg. En over wie heb ik het dan? Inderdaad, over die Meat Loaf.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Als ik tegen jou zeg Meatloaf, dan denk jij meteen natuurlijk aan Paradise by the Dashboard Light van het album Bad Out of Hell. Maar hij heeft natuurlijk veel meer leuke dingen gemaakt, zoals de plaat die we net hebben gedraaid. I Lie For You and That's The Truth. Zometeen voor jou.

0: Dierenland Radio, info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Er zijn mensen die vinden het maar niks, maar er zijn ook grote fans van Nelly Furtado. Het is maar net aan welke kant je staat natuurlijk. Hè. All the good things come to an end. Alle goede dingen die komen uiteindelijk een keer tot een einde. Ook dit radioprogramma, nog een kleine, wat zal het zijn, 40 minuten. Maar in die 40 minuten gaan we nog hele leuke platen draaien. En daarvoor hadden we ook nog Bruno Mars, I Just Might. We gaan zo meteen een klein borreltje nemen op een stukje uit een film van 007. Wie welke zal het zijn met Gladys Knight? Maar nu eerst de Rovers. And wasn't there the party?

0: Natuurlijk uit een film van James Bond, deze van Gladys Knight. Was het nou met of zonder Pips? Dat is altijd maar weer de vraag. Je mag het van mij allebei zeggen hoor. Gladys Knight en de Pips of gewoon Gladys Knight met License to Kill. En daarvoor hadden we nog de Rovers en Wasn't That a Party. We gaan er eventjes wat verstaanbaars doen. En dat doen we dan met een man die afkomstig is uit Amsterdam, Tino Martin. Hij heeft het over Jong en Dom, een plaat uit onze flitsende 50. Die je natuurlijk straks weer hoort tussen 4 en 7.
1: Jong en

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: De hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 6 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file. A59 Den Bosch-Os, 5 minuten vertraging bij Nuland. En 5 minuten extra op de A76 Geleen-Aken tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens door de grenscontroles.
4: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Ries, ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Een echte klassieker was dat hier op Rivierenland Radio. Deze van Alana Miles en de Black Velvet. We gaan weer naar de jaren 70 toe. Naar een man die we kennen als Louis Allen Rawls. Maar hij werd liever genoemd Lou Rawls. Chicago, daar kwam hij vandaan. En wat heeft deze goede man een fantastische stem. Je zou er bijna jaloers op worden natuurlijk. Hè. Maar goed, see you when I get there.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: Rijnland Radio Info.
1: City of Dance in plaats in Middelburg, 17 en 18 juli. Het evenement staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de regio en biedt meerdere steentjes en uiteenlopende stijlen zoals house, techno, hardstyle, urban en feestmuziek. Optredens zijn er onder andere van Stuk, La Frenten, The Turfy Gang, Polk, Team Rush Hour en Biggie en Billy the Kids. Dat allemaal dus op City of Dance Festival in Middelburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: De dame die wereldberoemd werd dankzij Grease, tezamen met John Travolta, Olivia Newton-John en Let's Get Physical. En daarvoor de man met die fantastische stem, Lou Rawls en See You When I Get There. Meteor is een Vlaamse zanger, is onderweg voor jou, hier op Rivierenland Radio, met de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Lost Ketchup en de Ketchup Song. Ik geloof dat jij samen met mij dat dansje toch even hebt nagedaan. Het was toen dat tijd een leuk dansje om nog eens te doen. Daarvoor gaan we nog die Vlaamse zanger Meteor en Nooduitgang. Zometeen veel plezier bij Rob de Vaan en de Flitsende 50.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Evenals die van de andere slachtoffers van de oorlogen, die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien. Ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Een nieuwe verdachte is nog niet aangehouden. De politie zegt dat het vermoedelijk om een witte man gaat en heeft geen informatie die op een politieke motivatie voor de moord wijst. De 78-jarige Widdecombe was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Roosendaal en Essen in België.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

0: Loes Marcel van de Bouwzaan, dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Mijn naam is Rob de Vaan en ik ben 3 uur lang bij je met de Flitsende 50 van zaterdag 11 juli 2026. Het is de 337 keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En het is de 7e jaargang, week nummer 28. Wat hebben we deze week in de Flitsende 50? We hebben 10 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 13 stijgers, 21 zakkers. We hebben 3 nieuwkomers, maar er is ook een plaatje wat opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 49. Cool. 48. Praten, praten, helder of gewoon even scheiden. 44.

Best wel leuke plaatjes die verdwenen zijn. Super Song van Olivia Rodrigo stond vorige week nog 50. Twee weken lang stond ze in de Fritsen 50 genoteerd en heeft maar 4 punten bij elkaar geschaald. 58 punten, 5 weken in de lijst. De oude Franese schijf van Vanessa Paradis, Les en Pien de Keur stond vorige week in 49. En 48, ook een oude flitschijf. Schuilen van Mr. Montreal. Alleen zij hield het 7 weken vol en heeft 96 punten bij elkaar geschaald. 14 punten voor Olivia Rodrigo met 2 platen gelijktijdig verdwenen. De Kirog vonden we vorige week nog op nummer 44. En ook deze plaat die stond 2 weken genoteerd. Een plaat die al eerder 2 weken genoteerd staat en is deze week weer opnieuw binnengekomen op nummer 50. En dan heb ik het over de single van Camille. En die heet Nu dat je weg bent, komt in de 3e week dus binnen opnieuw op nummer 50.

Nu dat je weg bent, een van de favoriete platen van Jos van Dijk. Deze week opnieuw binnengekomen op nummer 50. En dat is de single van Camille. 49, die komt van 37. Hate That I Made You. En dat is, Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande staat inmiddels 4 weken genoteerd. En 11 weken staat Olivia Rodrigo genoteerd met Drop Dead. En zij zakt weg van 47 naar 48. En 47 komt de flitsschijf van vorige week binnen. En dat is de single van Yves Berensen.

Het is tijd, Yves Berens is deze week binnengekomen op nummer 47. Eigenlijk best wel een lage binnenkomst, want ik had hem veel hoger verwacht. Nummer 46, die komt van de 41, staat 7 weken genoteerd. Ruben Hillen met 20 seconds. En op nummer 45 van 46 afkomstig vinden we Shannon Sparrow met de Material Lover.

Material Lover van Shannon Spara. 4 weken staat ze nu genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 46 naar 45. Nummer 44 dan. Die komt van 39. Nacht in Amsterdam van Bazaar. En zij staat 18 weken genoteerd. En het is een oude flitsschijf. Ook een oude flitsschijf vinden we op nummer 43. Van 29 afkomstig. Suzanne en Freek met Halverwege. En die staan 16 weken in de lijst. 6 weken voor Ewa Safi van Lil Kleine. Zakkend weg van 33 naar nummer 42. En nummer 41, die gaan we weer voor je draaien. Die komt van 40. Max en Andy Grammer, Thing I Love.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 die is zo over zich gaat van 50 naar nummer 40. 50 terug van weg geweest, Camille, nu dat je weg bent. In de vierde week vinden we Ariana Grande in Hey That I Made You Love Me op 49, komt van 37. Vries ook voor Olivia Rodrigo met één plaatsje, 47 naar 48, Drop Dead. Ex-flitschijf is voor Yves Berendsen, misschien is het tijd op 47 nieuw. 46 dan, 41 afkomstig, is Ruben Hillen en 20 seconds. 20 seconden, dat met de ex-flitschijf. Dan Shanna Spiro met Material Lover, 45, komt van 46. En 44 komt van 39, ook die wat gezakt voor Bazaar Nacht in Amsterdam. Dan nog een ex-flitschijf, Suzanne en Freek halverwege in de 16e week. Op 43 van 29 afkomstig, flink gezakt. 42 komt van 33, Noano Lil Kleine en Ewa Savi in de 6e week. Dan 41 van 40 is Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En 40 van 38 is Bruno Mars, Risk It All, 12e week.

0: Riskedal, Bruno Mars staat 12 weken genoteerd en deze week zakt hij die twee plaatsjes van de 38 naar nummer 40. Nummer 39 is ook een zakker van 35 afkomstig in de 10e week. Voor de tweede keer dat we Lil Kleine tegenkomen.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. De temperatuur ligt tussen de 32 en 23 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een technische storing is de A29 Berg op Zoom Rotterdam in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug.
7: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
10: Rivierenland Radio.
11: Yeah, yeah, yeah.
12: Nieuw in de flitsende 50.
13: Nummer 38.

ja, dat is al Marvelous Joe samen met het Carno Choir, zo moet ik het uitspreken, komt deze week binnen op nummer 38. Het is nog niet de hoogste nieuwkomer, die komen we dadelijk zo tegen op nummer 36. En dan krijg je eventjes dadelijk ook nog een overzicht van de andere nieuwkomers. Dat zijn er niet zoveel deze week. Hoewel, er is er één plaat natuurlijk, die is opnieuw binnengekomen. Maar eerst gaan we luisteren naar Michael Jackson. Billie Jean zakte deze week weg van 28 naar 37 en dat in de achtste week.

0: Michael Jackson hoorde je met Billie Jean. De 8 weken staat hij nu genoteerd en zakt weg van de 28 naar 37. Het was in 1983 een hele grote hit. Maar nu, anno 2026, denk ik niet dat hij aan het einde van het jaar in de top 100 zal staan.
1: Nieuw in de flitsende 50.

Nu dat je weg bent van Camille kwam in de derde week opnieuw binnen op een nummer 50. Nummer 47 is een echte nieuwkomer. Misschien is het tijd van de Yves Berensen. En dat was de flitsschijf van vorige week. Pile van Marvius Go en het kan ook Schwaier kwam deze week binnen op nummer 38. En de hoogste nieuwkomer hoorde je net zojuist al een stukje van. Het is de nieuwe single van Roxy Dekker en die heet Superstar.

Shakira met Zoo. Deze plaat heeft de nummer 1 positie niet gehaald. Die andere die stond vorige week nog op nummer 1. En ik ben benieuwd of ze nog steeds op nummer 1 staat. Nou, dat gaan we de komende 2,5 uur nog wel ontdekken. Zoo zakte deze week van 26 naar 35. Maar ze staat wel 24 weken genoteerd. En 2 weken staat SK genoteerd met SK in de stad. Zo heet die.

Eska, de stad van Eska, kwam vorige week binnen op nummer 45... en nu doorgesteken naar nummer 34. En het is een oude flitsschijf. Een plaats die vorige week ook binnenkwam op nummer 43... en nu 10 plaatsen door is gestegen

Ze rijden deze week heel erg veilig, want ze blijven staan op het nummer 32. Druisee van Mal Smit en Neil Horan staan 19 weken genoteerd in de flitsende 50. En daarvoor hadden we Isabelle A. met Smeek maar niet op mij. En zij ging wel omhoog van 43 naar nummer 33. Nummer 31, dat wordt

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. Volgens de brandweer kunnen brandstofdampen en extra brandstof in de auto gevaarlijke situaties veroorzaken. Het meenemen van benzine is wel toegestaan, zolang dat volgens de veiligheidsregels gebeurt. En sowieso niet meer dan 240 liter extra brandstof in je auto. Toch adviseert de brandweer om benzine of diesel alleen in de brandstoftank te vervoeren.

0: voeren. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen. Maar hij liet zich niet meer zien, ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader en ook niet via een video. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Volgens de eerste aanwijzingen kreeg de piloot tijdens de vlucht gezondheidsproblemen. Kort na de start verloor hij de controle over de paraglider en botste hij tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Saizer Alm, dat is een populaire plek voor tandemvluchten in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de Haringvlietbrug in beide richtingen dicht door technische problemen. De vertraging begint daar behoorlijk op te lopen. Verder vielen op de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Tussen Hellegatsplein en Den Bommel is de vertraging nu ongeveer 10 minuten. De andere kant op sta je daar 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is jouw zomer.
4: Jouw zomer met Rivierenland Radio.
5: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
6: Rivierenland Radio.
7: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
8: Overzicht Flitsende 50, eerste 40 tot en met nummer 30. 40 van 38 is Bruno Mars, Wiz Khalifa. 39 van 35 is Lil Kleine, Samuel Welten, Maak Me Nou Niet Gek. Dat in de tiende week. En nieuw binnenkomen op 38, Paul en Mauva, Joe Canochoir. Dan Michael Jackson, Billie Jean, 37 van 28 afkomstig. Nog een nieuw binnenkomen, Roxy Dekker, Superstar. Die zijn op 36 nieuw en 35, 25 afkomstig, Zoo en Shakira. 45 naar 34 een stijger voor SK en SK in de stad. In de X-Flit schrijf in de tweede week. En Isabella A. zit ook twee weken in, maar dan met Smeek maar niet om mij op 33. Flink doorgestegen, komt van 43. 32 blijft 32. Miles Smith, Neil Horn in de 19e week. Dat met Drive Safe. En New Religions met BB Rex en Fateless op 9e week. Alweer 31 vorige week, 31 deze week. Ook 30 is blijven staan ten opzichte van vorige week. Olivia D.

0: Met 44 weken staat ze als langs genoteerd in de Frits in de 50. Van die 44 weken heeft ze 4 weken lang nog op nummer 1 gestaan. En nu blijft ze deze week staan op nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Frits in de 50. Frits in de 50. Flitsende 50. 1, 1, 1.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 vonden we 4 voor 3 van Alex Warner. Op nummer 2 Magnetic van Bauza. En op nummer 1 Die Die. En dat is dan Shakira samen met Burna Boy. Zou ze nog steeds op nummer 1 staan? Nou, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan ga je het antwoord vanzelf vertegenkomen. Maar wij gaan nu eerst verder met nummer 29. Die komt van 23, staat inmiddels 9 weken genoteerd. Voor de tweede keer dat we Roxy Dixon tegenkomen. Nu met Kevin.

Prospa, hoorde je samen met speaker Prospa, samen met Clooney. 5 weken staan ze genoteerd met het nummer Free Your Mind. En dan de volgende plaat die we voor je hebben. Dat is de nummer 27 notering. Komt van de 36. 4 weken geleden was het de flitschijf. 3 weken geleden kwam het binnen. We hebben het dan over Flair met Door het Oog van de Nacht.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Hoe dan ook is een samenwerking tussen de Belgische zanger Maxime en de Nederlandse zangeres Babette. Maxime Stojanas is naast zanger ook acteur en presentator en werd onder meer bekend door zijn werk op televisie. En Babette is actief als zangeres en songwriter. En met Hoe dan ook brengen de twee artiesten gezamenlijk een Nederlandstalig nummer uit. De samenwerking vormt een nieuwe toevoeging aan het repertoire van zowel Maxime als Babette.
0: Een flitsende 50-feitje.

Jamaican Bam Bam. Deze week op nummer 25 van 27 afkomstig. En die staat 6 weken in de lijst. Zomer ten top, als je het mij vraagt. Nummer 24, die komt van 25. Staat 5 weken genoteerd in de Flits de 50. Een oude flitskei voor Bente. 3.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.
4: Jouw zomer.
5: Dit is jouw zomer met de Flitsende 50.

Remy in Sam Fender samen met Olivia Dean. En als je met Olivia Dean zingt, dan zorg je ervoor dat je in ieder geval lang genoteerd zat in de Frits de 50. Dit Remy in staat inmiddels al 17 weken genoteerd. En zakte weg van, eventjes spieken, 16 naar nummer 23. Nummer 22, die komt van de 19. Moet het nou? Dat is Robert van Hemert. En dat doet hij niet alleen, dat doet hij samen met Donnie.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu eens. Volgende overzicht flitsende 50. Olivia Dean, bijna niet. Alweer 44 weken in de lijst. 29 van 23. Kevin, featuring Roxy Dekker en Je hebt mij. 9e week. Prospa en Clooney en Free Your Mind op 28. Komt van 34. Ligt doorgestegen. Geldt ook voor Flair en Door het oog van de nacht als ex-flitsschijf van 36 naar 27 doorgestegen. 24 en 26 is twee plaatsen verlies voor Maxime en Babette en hoe dan ook. En vinden we Jugel en Salto met Jamaican Bam Bam op 25 van 27 afkomstig. 24 komt van 25, Bente 3, 2, 1. En dan vinden we nog Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In en dat op 23 komt van nummer 18 afkomstig. 19 vorige week, nu 22. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie in de 23e week? En een flinke doorstijger van 42 naar 21 is voor Jonas Blue en My Life en Edge of Desire. Tweede week pas. Dan 20 van 22, twee plaatsen wint voor Helene Fischer en Hoi Tenacht, ex-flitsschijf.

Onlangs trad ze nog op in Nederland. Helene Fischer hoorde je met Hoi Tenacht. En namen Flitskijfje 4 weken lang zat de plaat nu genoteerd. En deze week slechts 2 plaatsjes omhoog van 22 naar nummer 20. Dan de 19, die stijgt maar 1 plaats van 20 afkomstig. Jenny Roll, I'm Good.

Jenny Hill hoorde je met I'm Good. Nou, wie geen, die kan roepen dat ze goed is, is toch wel Olivia Dean. 36 weken staat ze alweer genoteerd met So Easy to Fall in Love. Normaal gesproken zou dat te lang genoteerd staan. Maar de vorige gaande single van haar, die staat ook nog steeds genoteerd. En wel zwaar met 44 weken. En deze plaats zakt van 17 naar nummer 18.

Turn the lights off. En Justin Jackstown hoort hier samen met John. Nou ja, Roger die wil al naar de knoppen giezen lopen om het licht uit te doen. Maar we hebben nog zeker een uur te gaan. Dus wat dat betreft kan hij nog wel eventjes wachten. We gaan verder.

0: Idale hoorde je populair gezakt van 13 naar nummer 16. En op nummer 15 blijft Meteor staan met de nooduitgang. Nou, ik ga eventjes naar buiten en we zijn zo
1: dit
0: weer bij je terug.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond.

0: Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. En vier journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. Ze moeten komende week verschijnen voor een federale grand jury in New York. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. De artikelen gingen over vermeende veiligheidsproblemen met een door Qatar geschonken vliegtuig. De Amerikaanse overheid heeft die berichtgeving eerder altijd stellig ontkend. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.

0: De nummer 14 notering deze week in de flitsende 50 is voor Harry Styles. Hij is uit de top 10 gevallen. Vorige week stond hij nog op het nummer 10. En in de 17e week zakt hij dus weg van 10 naar nummer 14.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. Flitsende 50. 1, 1, 1.

0: De top 3 van vorige week op het nummer 3. 4 for Dream van Alex Horner. Op nummer 2 Magnetic van De Bauza. En Die Die van Shakira samen met Burna Boy vonden we vorige week op nummer 1 voor de tweede week dat de plaat op nummer 1 staat. En zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, ik zou zeggen, blijf gewoon dit uur luisteren. Krijg je vanzelf het antwoord.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Aaron Blommaert is een Belgische zanger die in 2026 zijn debuutalbum Oorsprong uitbracht. Zoe Live is een Nederlandse zangeres. Een samenwerking ontstond tijdens een spontane studiosessie in Nederland, waarbij Aaron niet wist dat Zoe zou aansluiten. Ze begonnen vrijwel direct aan Tranen van Goud. Het duet verscheen op 8 mei 2026 als single ter ondersteuning van Aarons album. Het nummer gaat over timing en afstand en de tekst is Nederlandstalig. Zoe Live staat in juni 2026 op het Central Park Festival in Utrecht.
1: Flitsende 50, feitje.

En we hadden twee platen voor je los op achter elkaar. Allereerst was het Tranen van Goud van de Arm Blommert en Zoe Lavai. 7 weken staan die genoteerd. En zakte deze week weg van 11 naar nummer 13. En dan zitten blijven hadden we op nummer 12, de Homebreaker van Sombre. En die plaat die staat inmiddels al 20 weken lang genoteerd in de Flitsen 50. Nou, zo dadelijk krijg je weer een overzicht van Erik. Maar eerst gaan we luisteren naar Cameron Whitecomb met The Kingdom op 4 op nummer 11 van 14 afkomstig.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10, volgende overzicht hier. Met op 20 van 22 Helene Fischer en Hoi de Nacht. 20 naar 19 is voor Jelly Wall en I'm Good in de 15e week. Dan Olivia Dean en So Easy to Fall in Love in de 36e week, 18, vorige week 17. 16 naar 17 is voor Justin, Jack, Staal en John en Turn the Lights Off in de 17e week. 19 naar 16 is Verlies voor Idly en Ronnie Flex en Frenna in de 5e week populair. En dan 15 blijven staan is Meteor, Nooduitgang. 10 naar 14, dat is Harry Styles' American Girl, 17e week. Aaron Blommert, Zoe Levy met Tranen van Goud op 13. 12 blijft 12, Somber, Homewrecker. En 14 gaat naar 11, lichte stijging voor Cameron Whitecomb en The Kingdom of 4, 9e week. Dan 10, komt van 21, redelijke stijging voor Rutger van Born en Barneveld en Zoele Zon.

Zoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Die kwam vorige week binnen op nummer 21. En nu in de tweede week doorgestegen naar nummer 10. En dan nummer 9, nog zo'n leuke Nederlands liedje. Robert van Hemert met Zandloopster. In de vierde week op 9 blijven staan.

0: vandaag.
1: Zandloopster Robert van Hemert deze week blijven staan op nummer 9. En dat in de vierde week. Dan nummer 8, die komt van 7. Staat inmiddels 25 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Het is voor de tweede keer dat we Bruno Mars tegenkomen. I just

0: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. En 4 journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Plaat heeft ooit al een keer op nummer 6 gestaan, is weer aan de zakken gegaan. En nu stijgt hij weer een plaatsje van 8 naar nummer 7. 12 weken staat hij genoteerd. Het is een oude flitsschijf. Je hoort de Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Taylor Swift is een Amerikaanse singer-songwriter die in 2006 debuteerde en sindsdien wereldwijd succes kent. Op 5 juni 2026 bracht ze I Knew It, I Knew You uit via Walt Disney Records. Het nummer is geschreven voor de soundtrack van de animatiefilm Toy Story 5. Swift schreef en produceerde het nummer samen met Jack Antonoff na een vroege screening van de film. Het nummer is geïnspireerd door het personage Jessie uit de Toy Story franchise. Swift is na Randy Newman de eerste artiest die muziek schreef voor de franchise. De opnames vonden plaats in Electric Lady Studios in New York en Tamarind Studios in Los Angeles. Het nummer bevat 14 verschillende instrumenten.
1: Flitsende 50, feitje.

En zo hadden we twee plaatsen non-stop achter elkaar. Vorig jaar allereerst op nummer 6 blijven staan. I knew it, I knew you. 4 weken zat Taylor Swift genoteerd. En ze is tegenwoordig getrouwd. Nummer 5 is ook een zittenblijver. 11 weken voor Justin the Wild met Cheerio. En raters, nummer 4 is ook een zittenblijver. Die staat 13 weken genoteerd. Another 45 met Ultra en Talk to You.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Alex Warren is een Amerikaanse singer-songwriter en YouTuber, geboren in 2000. Hij begon in 2021 met het zelfstandig uitbrengen van muziek en tekende in 2022 bij Atlantic Records. Zijn doorbraak kwam met de single Ordinary in 2025, die wereldwijd succes behaalde. In februari 2026 werd hij genomineerd voor een Grammy Award in de categorie Best New Artist. Fever Dream is een single die op 26 februari 2026 verscheen via Atlantic Records. Warren schreef het nummer samen met Adam Yaron, Cal Shapiro en Max Duval, met Yaron als producer. De tekst gaat over het intense gevoel van verliefd worden op het eerste gezicht, geïnspireerd door het ontmoeten van zijn vrouw Cooper Annan. De bijbehorende muziekvideo kwam een dag later uit en bevat een gastoptreden van Paris Hilton.
0: Flitsende 50, feitje.

9 weken lang stond hij ooit op nummer 1. Ik heb het over Alex Warner met Fever Dream. En deze week is de plaat te blijven staan op nummer 3. En dat in de 18e week. En dan, wat zou de nummer 1 en wat zou de nummer 2 zijn? Nou, de nummer 2 die staat 14 weken genoteerd. En is deze week op nummer 2 blijven staan. Bauza met Magnetic.

0: Magneter van Bozar, beter gezegd, staat op nummer 2. Is op nummer 2 blijven staan in de 14e week. Nou, wat is nummer 1? Je gaat het zo horen. Maar eerst eventjes het werkje van Kees. Want die heeft de hele top 10 even in een kort overzicht voor je bij elkaar gezet.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

flitsende 50. Flitsende 50.

0: flitsende 50.
1: Straks de nummer 1, we tellen nu af van 10 naar nummer 2. Beginnende met op 10 van 21, Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten. Robert van Hemert, Zandloopster, vierde week, 9 blijven staan. 7 gaat naar 8, Bruno Mars, I Just Might, 25 weken alweer in de lijst. Ongeveer de helft minder, 12 weken, Teddy Swims, Mr. Know-it-all op 7. En 6 komt van 6, oftewel blijfde staan, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It. Ook de nummer 5 blijft staan, ten opzichte van vorige week, Justin the Wild en Cheerio, 11e week. En ook de nummer 4 blijft staan, dat is voor Another 54 Ultra Talk to You. Ook de nummer 3 blijft staan, Alex Warren, Fever Dreams, 18e week. En je raadt het al, ook de nummer 2 blijft staan, Bauza, Magnetic, 14e week.
0: Nummer 1.
2: En ook de nummer 1 blijft staan, 3 weken lang nu op de eerste plaats genoteerd. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En het WK voetbal is nog volop aan de gang. Ik ben benieuwd wat eerder afgelopen is. De nummer 1 positie voor Shakira samen met Burna Boy. Of dat het WK toch eerder afgelopen is. Nou, we zullen het gaan zien. En dat kun jij mede bepalen door gewoon eenvoudig weg te stemmen op onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En zo kunnen we volgende week weer een Flitsende 50 samenstellen en uitzenden voor je. We hebben het weer met heel veel liefde en plezier gedaan. Volgende week doen we het weer gewoon dunnetjes over. Dus wat ons betreft, graag tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf twee koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. En volgens de rechtbank is dat nu dus geen geldige reden om de huurovereenkomst alsnog te beëindigen. De woningcorporatie wilde de woning geven aan iemand die dringend woonruimte zoekt. De corporatie moet ook de proceskosten betalen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Goedenavond, welkom bij Memories. Mijn naam is Henry Seepman. We openen deze aflevering van Memories met de warme stem van Barry White. Let the Music Play. Verscheen in 1976 op zijn album Is This What You Want? En groeide uit tot een geliefde soul- en disco-klassieker. In dit uur komen ook Sam Cooke, U2, Man at Work voorbij. Maar nu eerst Aretha Franklin en George Michael.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

Terug naar 1960 met Sam Cooke, Wonderful World. Is een tijdloze klassieker waarin hij zingt dat hij misschien niet de slimste is, maar wel weet wat echte liefde betekent. Het nummer beleefde in 1986 een succesvolle comeback nadat het was gebruikt in een populaire spijkerbroekreclame.

We gaan naar U2 met een van hun mooiste ballads. All I Want Is You verscheen in eind 1988 op het album Rattle & Hum. En werd begin 1989 als single uitgebracht. Met de krachtige zang van Bono en de succesvolle gitaarmuziek van Edge groeide het uit tot een van de vaste favorieten onder de U2-fans.

We gaan naar Australië voor Man at Work. Hoewel de band bij een groot publiek vooral bekend staat onder het nummer Down Under, lieten ze met Overkill uit 1983 horen dat ze veel meer in huis hadden. Met de karakteristieke stem van Colin Hay groeide het uit tot een van de mooiste en leukste pop-rock-klassiekers van de jaren 80.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf 2 koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Een Nederlandse klassieker nu, Max Werner, voormalig zanger van Kajak, scoorde in 1981 een grote hit met Rain in Mei, waar zijn opvallende hoge stem direct herkenbaar is.

We gaan naar Duitsland voor Münchner Freiheit. De band brak in 1986 door met 1000 Mal Du. Een nummer dat ook in Nederland veel werd gedraaid. Met hun herkenbare melodieën en meerstemmige zang groeide Münchner Freiheit uit tot een van Duitse succesvolle pop.

Een van de mooiste platen van Kim Wilde is zonder twijfel Cambodja. De hit uit 1981 vertelt het verhaal van een vrouw die haar geliefde na een geheime militaire missie nooit meer terugziet. De combinatie van de bijzondere tekst en de herkenbare synthesizers maakt dit tot een tijdloze klassieker.

En dit was voor vanavond Memories. Naast leuke herkenbare gouden ouwe, ook met achtergrondinformatie over de nummers of de desbetreffende artiest. Mijn naam is Hendrie Zeeman. Ik wens je een super fijn weekend en graag tot volgende week vrijdag. Zometeen Club 26.

0: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Altena kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Ja, de Zeeuwse formatie Raccoon. Met No Mercy, een nummer verschenen op het album Liverpool Rain, dat in mei 2012 uitkwam. No Mercy werd daarna een grote hit, vooral dankzij de live uitvoeringen en de herkenbare ingetogen stijl van Bart van der Weijden. Hey, een hele goede avond en welkom bij de club. We zijn er tot aan 11 uur, toch?
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

is een regelmatige gast, zeg maar, in de flitsende 50. We hebben het over Teddy Swims en Bad Dreams. En hij was zo lekker, denk nou, weet je wat, laten we nog een keer draaien.

0: En dat was Natalie Cole met haar sprankelende Pink Cadillac. Een heerlijke dansbare knipoog naar Bruce Springsteen. Gebracht door de dochter van de legendarische Nat King Cole. Je hoort het al, de tune loopt alweer voor de oude nummer 1 uit de top 40. En daarvoor gaan we terug naar 11 juli 1981. Een nummer dat al weken genoteerd staat op de eerste plaats van de top 40. Welke ze zouden behouden tot 25 juli. Het was ook hun enigste succes in de top 40. In totaal 8 weken op de eerste plaats. Champagne met How About Us.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade. Aan de top van de hitparade. Dit is een historische nummer 1 hit.

Ja, dat was Alicia Bridges met haar glitterende discoklapper I Love the Nightlife. Rechtstreeks uit 1978, toen de dansvloeren nog vol met spiegelbollen hingen. Je weet wel, van die lekkere dingen met die lampjes erop. Daar zag je allemaal van die rare effectjes, zeg maar. Hey, we gaan hem draaien. De winnaar van The Voice of Holland 2026. Het is niet zo klapper geworden, maar hij is wel lekker om nog een keer te draaien. I've got

0: dat was hem, de winnaar van de Eurovisie. Nee, die van Eurovisie. Natuurlijk van The Voice of Holland. 2026. Ruben Hillen. Ja, Ruben Hillen zei ik. En ik moet je echt... Het is een lekker nummer, maar het is geen grote hit geworden. En waar ligt het dan weer aan? Ik heb geen idee. Ik ga erover nadenken tijdens de reclame en de headlines.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u... Onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het Ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.
9: Rivierenland, Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
10: De Bauta.

Ja, terecht de flitsschijf, want hij is unaniem gekozen door de redactie. En hij staat ook nog in de top 10, zelfs hoog met het andere nummer natuurlijk, Magnetic. Dit is de Bauza, was dat, en Lose Myself. En dit is lekker hoor, Madonna, van haar verzamelaar, de Immaculate Collection, La Isla Bonita.

0: Maar propaganda uit de jaren 80 met Duel Eye to Eye.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: Heeft ze helemaal gelijk in deze dame. Ja, ja. Wat dacht je van Suzanne Freek? Het is niet allemaal goud wat er blinkt, hoor.

Nou, daar bij mezelf laten we even twee achter elkaar draaien. Suzanne en Freek met Goud en Tunnelaars of van Jackstyle en John. En ik moest eventjes wat water uit de oorschelp halen, want het was een beetje vochtig in mijn gehoor.

0: Ja, wij houden het licht ook nog even aan hier, hoor.
1: I will leave the light on.
0: We gaan wel even de oren droog maken weer. Het was Tom Walker. A Leave a Light On. En wij zijn straks na de reclame met de headlines terug met nog een uurtje.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: I'm good van Jelly Roll. En ik moet zeggen, ja, ik ben ook best wel aardig. Mijn oren zijn een beetje opgedroogd. En ik heb nog even zitten nadenken over die ene hit van natuurlijk die we draaiden aan het einde van het eerste programma, zeg maar. Die 20 Seconds van Ruben Hillen. Ik heb echt geen idee waarom het geen hit geworden is. Hey, welkom terug.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

11 uur, dan is Rob de Vaander met natuurlijk weer de Riverdance. We gaan eventjes naar een hele lang verleden, zeg maar. Suzy Quatro liet in 1978 met If You Can't Give Me Love horen dat ze meer was dan alleen die stoere glamrock heldin in leer. Hier kiest ze voor een warmer, bijna country-rockachtige sound. Geschreven door het hitduo Chin en Chapman, een verrassende kant van Suzy, maar wel met die krachtige stem die haar zo uniek maakt. Hier is If

0: Amerikaanse had lekkere hits. The Devil Can Drive, 48 Crash, lekkere harde nummers. Maar ja, die draaien we gewoon hier niet. Hè. Susie Quattro in ieder geval met The If You Can't Give Me Love uit 1978. Oh, jongens, het is weer tijd. Tijd voor de top 10 van de Flitsende 50. En dat is die van vandaag, zaterdag 11 juli van het jaar 2026. De zevende jaargang en het is van week 28. Luister even met me mee.
1: Dit

0: flitsende 50.
1: Ja, dat was hem, de kleine compilatie van de top 10 van de flitsende 50 van deze week. Week nummer 28. Nieuw binnen op nummer 10. Van 21 kwam die zwoele zomernacht. Rutger van Barneveld en een gigantische hit voor deze jongeman. Op 9 blijven staan de zandloopster van Robert van der Hemert in zijn vierde week notering. En dan op 8. Ja, hij heeft een aantal weken op de eerste plaats gestaan. 12 om precies te zijn. I Just Might van Bruno Mars. Maar nu zakt hij van 7 naar nummer 8. En van 8 naar 7. Hij gaat weer een plaatsje omhoog. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En op 6 blijven staan. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. In de vierde week notering. En dan hebben we natuurlijk Cheerio, ook zo gigantisch hit. Justin de Wild. 11 weken staat hij inmiddels in de Flitser 50 met Cheerio. 4 blijven staan. Talk to You, Another Freaking 45.

blijven staan, 4-3 van Alex Warren. En op nummer 2 blijven staan Magnetic van Bowser. Maar ja, ze hebben deze week wel de Fritz-schijf. En die zal dan volgende week hoogstwaarschijnlijk wel binnen gaan komen. En dan nu, voor de derde week, op de eerste plaats... Shakira en Burna Boy. En het hele lekkere nummer, dat mooie nummer...

0: Daar, Shakira en Burna Boy. En ik denk dat het na de WK dit nummer wel een beetje zal gaan zakken. Eventjes een blik van wat gaan we de volgende week misschien binnenkomen in die top 10. Nou ja, ik denk bijna weinig hoor, weinig denk ik. Maar wel een mogelijkheid dat ze dicht tegen de top 10 aankomen. Dat is bijvoorbeeld die Edge of Desire van Jonas Blue en Malief. Want die stijgen maar liefst van 42 door naar nummer 21. Hoi de nacht, een oude flitschijf van Helene Fischer van 22 naar 20. En I'm Good van Jelly Roll, wat draaide hem zojuist nog van 20 naar nummer 19. En dan hoogstwaarschijnlijk na 9 weken toch een beetje gedommeld te hebben in die top 50, in die flitsende 50, van 14 naar 11, Kingdom of 4. En ik denk dat die volgende week hoogstwaarschijnlijk wel binnen zal gaan komen in die toch wel lekkere lijst die jullie samenstellen. En je weet het, hè, jullie bepalen de rangen en standen voor de flitsende 50. En daarmee natuurlijk ook de top 10. En waar ging dat ook alweer naartoe, dat stemmen? Nou, luister even met me mee.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De beste mix.
1: De beste mix van de grootste hits.
2: Grootste hits.
1: En altijd meer muziek.
2: Meer muziek.
1: Geweldig. Kees Veerman, Rivierenland Radio.

0: Ja, de dame in kwestie, Whitney Houston. Ze is helaas niet meer onder ons, maar ze kon wel uithalen. Hè? Een beetje dat schreeuwerige, ja, dat... ik hou er wel een beetje van, hoor. I'm your baby tonight, Whitney Houston. En wij gaan even op naar de reclame en de headlines.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Ben je ondernemer?
1: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
1: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
4: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

En dat was Mr. Big met een stevige versie van Wild World. Het liedje komt natuurlijk uit de pen van Cat Stevens begin jaren 70, toen hij midden in een periode van verandering en bezinning zat. En misschien daarom raakten het zoveel mensen, want inmiddels is Wild World meer dan 100 keer gecoverd. Van Jimmy Cliff tot aan Maxi Priest en dus ook deze rockvariant van Mr. Big. Een nummer dat blijft reizen door de tijd en dan doen we een heel klein stukje van de meester himself uit de jaren 70, 1970 om precies te zijn. Een klein stukje van het origineel Cat Stevens.

Tegenwoordig gaat hij onder de naam Yusuf door. Maar dit was dus Cat Stevens uit 1970 met het origineel toep van Wild World. We gaan verder met een band die folk, pop en Ierse warmte moeiteloos samenbrengt. De koers maakt met radio een nummer dat klein begint, bijna akoestisch en langzaam openbloeit tot die typische koersmix van viool, harmonie en melancholie. Een perfecte sfeerverandering na Mr. Big. Hier zijn de koers met radio.

0: hadden we het er net niet over. Natuurlijk het nummer van Cat Stevens, Wild World. Candy Station heeft het ook ooit gezongen. Maar dit was dan samen met Source. De Source met Candy Station. You Got the Love, een gospelstem uit 1986. En die werd in 1991 een houseklassieker. Statons warmte en die strakke productie blijven een gouden combinatie.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Simon Le Bon en zijn groepje Duran Duran en Save a Prayer was een lekkere singleversie. Dan nu Herman Brood in topvorm, recht voor zijn rapen met een knipoog. Als je wint, heb je vrienden, schreef hij samen met Henny Vrienden. Midden in de periode waarin Brood zelf maar al te goed wist hoe grillig succes kan zijn. Een klassieker die nog altijd raakt, omdat hij precies zegt wat hij bedoelt. Ja. En hoe het zit. En hij heeft helemaal gelijk in, hè. Als je wint, dan heb je vrienden. En daarna, vergeet het maar.

Ja, weken stond zij op de eerste plaats in de flitsende 50. We hebben het over Miley Cyrus en haar flowers. Ja, de bloemen zullen nu wel verwelkt zijn, neem ik aan. Hey, straks na de reclame en het nieuws hebben we natuurlijk nog een uurtje voor je klaarstaan. 26.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?

0: rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Let the Living Daylight, de titelsong van de Bondfilm uit 1987 met Timothy Dalton. Een samenwerking tussen AHA en componist-producer John Barry, die misschien niet vlekkeloos verliep, maar wel een hele ijzersterke Bond-klassieker opleverde. Hey, welkom terug bij de club.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
2: De hele

0: De dame met de mooie naam, zeg maar. Camila Cabello, tezamen met Ed Sheeran en Bam Bam. Oftewel Bam Bam. En Bam Bam was toch dat kind van Pebbles en Barney, toch? Uit de Flintstones. Ja, dat gaat wel, hè? Ja. En die riep alles kort en klein te slaan toen de tijd. We gaan even terug in de tijd voor de oude nummer 1, dit uit de Flitsende 50. En met dit nummer is het best wel een beetje raar gegaan. Op 4 juli 2020 kwam die binnen op de nummer 1 positie. Bleef daar 2 weken op de eerste plaats staan. Welke na 2 weken afgestaan door Snelle om vervolgens 1 augustus van het jaar 2020 weer op de 1 te komen voor 1 week. En vervolgens weer op 29 augustus binnen te komen op die eerste plaats. In totaal valt die dus 4 weken in Flitsende 50 op de eerste plaats te staan. We hebben het over Comcara. Tezamen met Shaggy en Banana Banana.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hit.

Het was een vierkoppige R&B-groep uit Buffalo, New York. Ze braken door in 1992 met hun grootste hit, wat we zojuist draaiden, Live and Learn. Een echte New Jack Swing klassieker met dat typische swingende funky begin 90s geluid. Een echte tijdcapsule uit de vroege jaren van de R&B. Over R&B gesproken. Here's Surrender van Swing Out Sister.

0: Ja, het is alweer eventjes geleden dat ik dit nummer van The Christians heb gedraaid. At Harvest for the World. En ik dacht vanavond, dan moet het dan maar een keer gebeuren weer. En tegen die tijd dat die afgelopen is, is het eigenlijk ook tijd geworden om te gaan luisteren naar de reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
1: Is de flitsschijf van deze week.
11: De Bouwzaal.

Ja, verdraagt nog aan toe. Wat een lekkere flitsschijf hebben we de afgelopen week gehad, zeg. De Bauza en Love Myself. En morgen dan hoor je in Spitslicht wat de nieuwe flitsschijf zal gaan worden. Maar eerst even nee, natuurlijk nog. Noor

Mark Helmond, zanger van onder andere Softcell. En die hadden bekende nummers zoals Tainted Love en Say Hello and Wave Goodbye. En dit was een solo-project van hem uit 1988. Tears Run Rings. En dan nu, Nielsen en Miss Montreal.

Ja, een vaste gast in de Flitsende 50. Teddy Swims. En hij staat met dit nummer gewoon nog steeds in die Flitsende 50.

en als je blijft luisteren naar Rivierenland Radio, dan kan je zo meteen meer van die dansbare muziek tegenkomen in de Riverdance, gepresenteerd door Rob de Vaan. En ik ga hem draaien, de eerste rap track die wereldwijd een hit werd op de groove van Good Times van Chic.

0: Ja, er was een Rapper's Delight van de Sugarhill Gang. En hij wordt algemeen gezien als de eerste grote commerciële rapplaat. Wel, ik heb inmiddels mijn schoenen aangedaan. Ik blijf nog heel eventjes bij Riverdance zitten. En ik wens je natuurlijk al alvast een heel fijn weekend. Dus blijf luisteren naar Rivierenland Radio. Bye bye, zwaai zwaai.
1: Rivierenland Radio.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

Love is in the air. Daar begonnen we deze aflevering van Riverdance mee. Je hoorde zojuist Jon Paul Jong. Ik doe nog eventjes zwaaien naar Kees Veerman, want die heeft het programma Club 26 gedaan. En ook nog eventjes naar Henry Seepman, want die zat er daarvoor weer met Memories. Nou, we hebben leuke danceplaten voor je tot 12 uur vannacht. Of eigenlijk, we gaan nog door tot 2 uur vannacht. Maar tot 12 uur vannacht zit ik er hier zo op Rivierenland Radio. De volgende, er is er eentje van Lola Jong, Messi. No,

Wat van de Time Bandits die je niet zo vaak hoort. Die hoorde I Won't Steal Away. Het is niet zo'n allergroot hit geweest. Maar toch nog leuk om in Riverdance te draaien. Wat we in Riverdance ook doen, is regelmatig wat langere of aparte uitvoeringen. Zoals nu het albumversie van Mel & Kim. Het nummer Respectable.

0: Met wat langere uitvoeringen gaat de tijd behoorlijk snel voorbij, want het is nu alweer bijna tijd voor de headlines en de boodschappen. En ja, wil je nog eventueel schrijven, heeft Alice voor je nog het adres.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.

Tot 2 uur vannacht luister je naar River Dance. Voornamelijk tussen 12 en 2. Dat hele lange uitvoeringen. En wij draaien hier af en toe ook al een lange uitvoering. Maar ik ben maar tot 12 uur bij je met de gepresenteerde versie van River Dance. We begonnen naar de headlines een beetje gezegd. Met Chaka Khan en Ain't Nobody. En de volgende die is van Sylvester. You Make Me Feel...

Ik had je beloofd om af en toe ook eens een lange versie te draaien. We hebben Kid K.I.D. met Don't Stop. En we draaien deze keer een versie van maar liefst 7 minuten. Alleen

Ah, dat was even gezellig meezingen met Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Een plaat dat een gigantische hit was. Ja, niet in de flitsend 50, want die bestond toen de tijd nog niet. Maar in ieder geval zeker leuk om nog eens een keer terug te horen. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de volgende plaat. Die draaien speciaal van Jos van Dijk, want die was helemaal gek van. Yellow en Physicians Games.

En zo snel gaat het alweer voorbij, dit gedeelte van Riverdance. Tot 2 uur vannacht gaan we door met wat langere uitvoeringen. Maar ik neem alvast afscheid van je. Ik ben er morgenmiddag weer om 4 uur met Spitslicht. Zeker de moeite waard om dan ook te luisteren. Want dan maken we ook nog eens een keer de nieuwe flitschijf bekend. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen. En dat wordt er eentje van Billy Ocean. Kijken of we die nog kunnen draaien. Of dat het alweer tijd wordt voor het radionieuws. Je weet het maar nooit hier zo. Hey, bedankt voor het luisteren. En voor straks wel. Thank you.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en scoor jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend

bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties.

Dood zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
3: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.